Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog één eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Cover-Versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Cover-Versionen spielen, drum. We moeten zelfstandig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!

pardon. Als ik jullie een kwestie wil hebben, behalve met de muziek, als na. Boos en elektrisch, alleen maar internationaal, als kunnen we een euro smullen. Huist kan hij, wat in een groep wat kunnen, baller man, huist klein, is en wat in een euro. Nu, Mussolini, Fassani, en wat ik tegen die alle handels geleden, of die of dan in die zin, wat die niet duist, maar is. Wat zijn? Jo, hij gaat vloedgesmiddag, op een listenluf, en ik huis met een ballerman internationale wissen, in Engels was met een mazzel in lof, wil ik broeden trappen aan Janske apparatschik. Er Lüsenborn, Alemannia, Hallechmiddag, der kleine Pudel Nestang. Wissen jullie? Allet, ort, Ballermann, ex-Kurin. Tja.